0: levensreddend onderzoek.
1: De gezelligste van de regio. Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagnacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog. Zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 6 augustus. Vandaag was het duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Het werd zo'n 22, lokaal nog net 23 of 24 graden. Bij een stevige wind uit een westelijke richting. En afgezien van een paar druppels bleef het overal droog. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en de wind neemt iets in kracht af. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke tot matige wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En een maximum temperatuur in de middag rond de 23 graden. Op zaterdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke tot matige wind dan uit een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van vrij warme lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog redelijk afkoelen naar een graad of 12, 13. En in de middag wordt het alweer zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag nog wat warmer, een zwakke wind dan uit de zuidwestelijke richting. Flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Op maandag wordt het dan weer een fractie minder warm. Met een matige wind uit het noordwesten. Wel flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oud-Dorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oud-Dorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren, kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spetter regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht 1 graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagnacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog. Zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 6 augustus. Vandaag was het duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Het werd zo'n 22, lokaal nog net 23 of 24 graden. Bij een stevige wind uit een westelijke richting. En afgezien van een paar druppels bleef het overal droog. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en de wind neemt iets in kracht af. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke tot matige wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En een maximum temperatuur in de middag rond de 23 graden. Op zaterdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke tot matige wind dan uit een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van vrij warme lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog redelijk afkoelen naar een graad of 12, 13. En in de middag wordt het alweer zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag nog wat warmer, een zwakke wind dan uit de zuidwestelijke richting. Flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Op maandag wordt het dan weer een fractie minder warm. Met een matige wind uit het noordwesten. Wel flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oudorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oudorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren, kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spette regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht 1 graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdag nacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog, zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 6 augustus. Vandaag was het duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Het werd zo'n 22, lokaal nog net 23 of 24 graden. Bij een stevige wind uit een westelijke richting. En afgezien van een paar druppels bleef het overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en de wind neemt iets in kracht af. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke tot matige wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En een maximum temperatuur in de middag rond de 23 graden. Op zaterdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke tot matige wind dan uit een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van vrij warme lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog redelijk afkoelen naar een graad of 12, 13. En in de middag wordt het alweer zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag nog wat warmer, een zwakke wind dan uit de zuidwestelijke richting. Flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Op maandag wordt het dan weer een fractie minder warm. Met een matige wind uit het noordwesten. Wel flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden.
3: De gezelligste van de regio. Radio Capelle.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oudorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oudorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren, kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20... vanaf het Ketelplein en richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spette regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht 1 graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdag nacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog, zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 6 augustus. Vandaag was het duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Het werd zo'n 22, lokaal nog net 23 of 24 graden. Bij een stevige wind uit een westelijke richting. En afgezien van een paar druppels bleef het overal droog. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en de wind neemt iets in kracht af. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke tot matige wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En een maximum temperatuur in de middag rond de 23 graden. Op zaterdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke tot matige wind dan uit een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van vrij warme lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog redelijk afkoelen naar een graad of 12, 13. En in de middag wordt het alweer zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag nog wat warmer, een zwakke wind dan uit de zuidwestelijke richting. Flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Op maandag wordt het dan weer een fractie minder warm. Met een matige wind uit het noordwesten. Wel flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oud-Dorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oud-Dorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spetter regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De politie waarschuwt voor nepzorgmedewerkers. In Mokkapelle stonden woensdag 2 vrouwen aan de deur die zich voordeden als thuiszorgmedewerkers. De bewoner vertrouwde het niet en liet hen niet binnen. De politie benadrukt, laat onbekenden niet zomaar binnen. Vanaf maandag 10 augustus wordt de Algerijbrug afgesloten. Rijkswaterstaat heeft een beperkt aantal ontheffingen voor de wisselstrook verleend. Die strook is tijdens de afsluiting in eerste instantie bedoeld voor hulpdiensten. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 6 augustus. Vandaag was het duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Het werd zo'n 22, lokaal nog net 23 of 24 graden. Bij een stevige wind uit een westelijke richting. En afgezien van een paar druppels bleef het overal droog. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en de wind neemt iets in kracht af. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke tot matige wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En een maximum temperatuur in de middag rond de 23 graden. Op zaterdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke tot matige wind dan uit een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van vrij warme lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog redelijk afkoelen naar een graad of 12, 13. En in de middag wordt het alweer zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag nog wat warmer, een zwakke wind dan uit de zuidwestelijke richting. Flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Op maandag wordt het dan weer een fractie minder warm. Met een matige wind uit het noordwesten. Wel flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. Gistermiddag brak de brand uit en met hulp van een legerhelikopter is de grootste vuurzee gedoofd. De brandweer heeft ook kunnen voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden door de natuur eromheen nat te houden. Vandaag wordt de grond uit elkaar getrokken om te kijken of er geen verborgen warmtebronnen zijn die het vuur weer kunnen laten oplaaien. Er is ongeveer een half voetbalveld aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Esch is iemand overleden bij een brand in een flat aan de Watertorenweg. Vlak voor de brand uitbrak zou er gisteravond een explosie zijn gehoord. De brand woedde daarna op de bovenste verdieping van de seniorenflat. De vlammen sloegen aan de voor- en achterkant uit de woning. De bewoner werd achter de voordeur gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is niet veel later overleden. De andere bewoners hoefden niet naar buiten. In het centrum van Rotterdam is vannacht iemand neergestoken aan de Karel Doormanstraat bij het Binnenwegplein. Het slachtoffer is volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat zijn verwondingen zijn. Er zou niet veel later op de Westblaak iemand zijn aangehouden voor de steekpartij. Daarbij zou ook het mes zijn gevonden. En Nederlandse mariniers hebben op Sint Maarten meegeholpen met een grote controle in de gevangenis. Er werd gezocht naar spullen die niet thuis horen in de gevangenis en die zijn ook gevonden. Het gaat dan om verschillende soorten drugs, maar ook wapens waarmee iemand kan worden geslagen of gestoken. Het Nederlandse eiland heeft al langer te maken met veel criminaliteit. Vooral verboden wapenbezit komt er veel voor. Het weer vanmorgen zijn er veel wolken, al kan de zon zich ook af en toe laten zien. Vanmiddag heeft de zon meer ruimte, dan wordt het 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk dan ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De politie waarschuwt voor nepzorgmedewerkers. In Capelle stonden woensdag twee vrouwen aan de deur die zich voordeden als thuiszorgmedewerkers. De bewoner vertrouwde het niet en liet hen niet binnen. De politie benadrukt, laat onbekenden niet zomaar binnen. Vanaf maandag 10 augustus wordt de Algerijbrug afgesloten. Rijkswaterstaat heeft een beperkt aantal ontheffingen voor de wisselstrook verleend. Die strook is tijdens de afsluiting in eerste instantie bedoeld voor hulpdiensten. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 6 augustus. Vandaag was het duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Het werd zo'n 22, lokaal nog net 23 of 24 graden. Bij een stevige wind uit een westelijke richting. En afgezien van een paar druppels bleef het overal droog. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en de wind neemt iets in kracht af. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke tot matige wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En een maximum temperatuur in de middag rond 23 graden. Op zaterdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke tot matige wind dan uit een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van vrij warme lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog redelijk afkoelen naar een graad of 12, 13. En in de middag wordt het alweer zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag nog wat warmer, een zwakke wind dan uit de zuidwestelijke richting. Flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Op maandag wordt het dan weer een fractie minder warm. Met een matige wind uit het noordwesten. Wel flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. Gistermiddag brak de brand uit en met hulp van een legerhelikopter is de grootste vuurzee gedoofd. De brandweer heeft ook kunnen voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden door de natuur eromheen nat te houden. Vandaag wordt de grond uit elkaar getrokken om te kijken of er geen verborgen warmtebronnen zijn die het vuur weer kunnen laten oplaaien. Er is ongeveer een half voetbalveld aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Esch is iemand overleden bij een brand in een flat aan de Watertorenweg. Vlak voor de brand uitbrak zou er gisteravond een explosie zijn gehoord. De brand woedde daarna op de bovenste verdieping van de seniorenflat. De vlammen sloegen aan de voor- en achterkant uit de woning. De bewoner werd achter de voordeur gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is niet veel later overleden. De andere bewoners hoefden niet naar buiten. In het centrum van Rotterdam is vannacht iemand neergestoken aan de Karel Doormanstraat bij het Binnenwegplein. Het slachtoffer is volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat zijn verwondingen zijn. Er zou niet veel later op de Westblaak iemand zijn aangehouden voor de steekpartij. Daarbij zou ook het mes zijn gevonden. En Nederlandse mariniers hebben op Sint Maarten meegeholpen met een grote controle in de gevangenis. Er werd gezocht naar spullen die niet thuis horen in de gevangenis en die zijn ook gevonden. Het gaat dan om verschillende soorten drugs, maar ook wapens waarmee iemand kan worden geslagen of gestoken. Het Nederlandse eiland heeft al langer te maken met veel criminaliteit. Vooral verboden wapenbezit komt er veel voor. Het weer vanmorgen zijn er veel wolken, al kan de zon zich ook af en toe laten zien. Vanmiddag heeft de zon meer ruimte, dan wordt het 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk dan ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De politie waarschuwt voor nepzorgmedewerkers. In Capelle stonden woensdag 2 vrouwen aan de deur die zich voordeden als thuiszorgmedewerkers. De bewoner vertrouwde het niet en liet hen niet binnen. De politie benadrukt, laat onbekenden niet zomaar binnen. Vanaf maandag 10 augustus wordt de Algerijbrug afgesloten. Rijkswaterstaat heeft een beperkt aantal ontheffingen voor de wisselstrook verleend. Die strook is tijdens de afsluiting in eerste instantie bedoeld voor hulpdiensten. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 7 augustus. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft overal droog. En er staat een zwakke tot matige wind uit de noordwestelijke richting. Een windkracht 2 tot 3. De maximumtemperatuur is vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder. En koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen waait er een zwakke wind. Een windkracht 2 tot 3 uit een oostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het in de middag zo'n 26 tot 27 graden worden. Op zondag wordt het weer een beetje warmer, want dan hebben we een maximumtemperatuur van zo'n 29, lokaal alweer 30 graden bij een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Op maandag is het dan tijdelijk weer een fractie minder heet. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Zondagperiode en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Dat geldt ook voor de dinsdag. Bij een matige wind uit een noordoostelijke richting, veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur dus rond de 26 graden. Vanaf woensdag wordt het weer duidelijk heter met een aantal tropische dagen. Maximumtemperatuur dus rond de 30 tot 31 graden vanaf woensdag. En het blijft op de meeste plaatsen droog.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In de duinen bij Oud-Dorp is een gebied zo groot als een half voetbalveld zwart geblakerd na de natuurbrand van gisteren. De brand is zo goed als helemaal geblust, al moet de brandweer nog wel controleren of echt alles uit is.
2: Het idee was gisteren van we gaan blussen met helikopters van Defensie. Nou, dan blijft er altijd vaak nog wat resttemperatuur achter. Dus dan normaal gesproken ga je dan het veld in om de laatste hotspots te blussen, zeg maar. Ja, de vraag is nu even bij daglicht en wat ik nu zie is dat nog een goed idee. Dus daar gaan we even een goed plan over maken en kijken of dat we dat wel of niet moeten doen. Ik denk dat we ervoor kiezen om dat met een drone te doen, want het is ook niet de bedoeling om meer schade aan te richten dan dat er nu al is.
1: Door de natuur om de brand heen nat te houden, werd erger voorkomen. In een seniorenflat in de Rotterdamse wijk De Esch is gisteravond iemand overleden bij een uitslaande brand. Die woedde in een appartement op de 7e verdieping. De bewoner werd door de brandweer achter zijn voordeur gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed niet veel later. Buurtbewoners zeggen dat ze een knal hoorden voor de brand uitbrak. Het is niet bekend wat dat was. De seniorenflat aan de Watertorenweg hoefde niet ontruimd te worden. Een man die gisteravond na sluitingstijd bij een Rotterdams politiebureau naar binnen wilde, kreeg wat hij vroeg. Maar wel pas nadat hij het glas in de voordeur kapot had getrapt. De man was boos omdat hij niet gehoord zou worden door de politie. Agenten die nog bezig waren met de administratie hebben hem naar binnen gehaald en in de cel gezet. De man werd aangehouden voor vernieling, schrijft de politie Sjaarloos op Instagram. En acteur Peter Faber is overleden. Hij werd vorige maand opgenomen in het ziekenhuis nadat hij het benauwd kreeg. Dat bleken hartproblemen te zijn waar de artsen niets meer aan konden doen. Faber brak al door in de jaren 70 en speelde toen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Zijn laatste filmrol was in de film Sweet Dreams, die 2 jaar geleden werd ingezonden voor de Oscars. Peter Faber was 82. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met Vee Vermarcheert. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De politie waarschuwt voor nepzorgmedewerkers. In Capelle stonden woensdag twee vrouwen aan de deur die zich voordeden als thuiszorgmedewerkers. De bewoner vertrouwde het niet en liet hen niet binnen. De politie benadrukt, laat onbekenden niet zomaar binnen. Vanaf maandag 10 augustus wordt de Algerijbrug afgesloten. Rijkswaterstaat heeft een beperkt aantal ontheffingen voor de wisselstrook verleend. Die strook is tijdens de afsluiting in eerste instantie bedoeld voor hulpdiensten. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 7 augustus. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft overal droog. En er staat een zwakke tot matige wind uit de noordwestelijke richting, een windkracht 2 tot 3. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder en koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen waait er een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit een oostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het in de middag zo'n 26 tot 27 graden worden. Op zondag wordt het weer een beetje warmer, want dan hebben we een maximumtemperatuur van zo'n 29, lokaal alweer 30 graden. Bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Op maandag is het dan tijdelijk weer een fractie minder heet. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Zondagperiode en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Dat geldt ook voor de dinsdag. Bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur dus rond de 26 graden. Vanaf woensdag wordt het weer duidelijk heter met een aantal tropische dagen. Maximumtemperatuur dus rond de 30 tot 31 graden vanaf woensdag. En het blijft op de meeste plaatsen droog.
3: Mijn naam is Rembert Mans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de afsluitdijk, de A7 Heerenveen richting Horen. Tussen Brezandijk en Den Oever is je vertraging op dit moment 5 tot 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A12 richting Duitsland. Bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In de duinen bij Oud-Dorp is een gebied zo groot als een half voetbalveld zwart geblakerd na de natuurbrand van gisteren. De brand is zo goed als helemaal geblust, al moet de brandweer nog wel controleren of echt alles uit is.
2: Het idee was gisteren van we gaan blussen met helikopters van Defensie. Nou, dan blijft er altijd vaak nog wat resttemperatuur achter, dus dan normaal gesproken ga je dan het veld in om de laatste hotspots te blussen, zeg maar. Ja, de vraag is nu even bij daglicht en wat ik nu zie is dat nog een goed idee. Dus daar gaan we even een goed plan over maken en kijken of dat we dat wel of niet moeten doen. Ik denk dat we ervoor kiezen om dat met een drone te doen, want het is ook niet de bedoeling om meer schade aan te richten dan dat er nu al is.
1: Door de natuur om de brand heen nat te houden, werd erger voorkomen. In een seniorenflat in de Rotterdamse wijk De Esch is gisteravond iemand overleden bij een uitslaande brand. Die woedde in een appartement op de 7e verdieping. De bewoner werd door de brandweer achter zijn voordeur gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed niet veel later. Buurtbewoners zeggen dat ze een knal hoorden voor de brand uitbrak. Het is niet bekend wat dat was. De seniorenflat aan de Watertorenweg hoefde niet ontruimd te worden. Een man die gisteravond na sluitingstijd bij een Rotterdams politiebureau naar binnen wilde, kreeg wat hij vroeg, maar wel pas nadat hij het glas in de voordeur kapot had getrapt. De man was boos omdat hij niet gehoord zou worden door de politie. Agenten die nog bezig waren met de administratie hebben hem naar binnen gehaald en in de cel gezet. De man werd aangehouden voor vernieling, schrijft de politie Sjaarloos op Instagram. En acteur Peter Faber is overleden. Hij werd vorige maand opgenomen in het ziekenhuis nadat hij het benauwd kreeg. Dat bleken hartproblemen te zijn waar de artsen niets meer aan konden doen. Faber brak al door in de jaren 70 en speelde toen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Zijn laatste filmrol was in de film Sweet Dreams, die 2 jaar geleden werd ingezonden voor de Oscars. Peter Faber was 82. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mijn naam is Remmer Hartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de afsluitdijk A7 richting Den Oever. Tussen afrit Zürich en Breesanddijk 2 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting de Duitse grens, want er wordt aan de Duitse grens gecontroleerd en daarom sta je vanaf 7 naar 10 minuten in de file. Tot slot nog de A59 knooppunt Schonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De politie waarschuwt voor nepzorgmedewerkers. In Capelle stonden woensdag 2 vrouwen aan de deur die zich voordeden als thuiszorgmedewerkers. De bewoner vertrouwde het niet en liet hen niet binnen. De politie benadrukt, laat onbekenden niet zomaar binnen. Vanaf maandag 10 augustus wordt de Algerijbrug afgesloten. Rijkswaterstaat heeft een beperkt aantal ontheffingen voor de wisselstrook verleend. Die strook is tijdens de afsluiting in eerste instantie bedoeld voor hulpdiensten. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 7 augustus. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden, blijft overal droog. En er staat een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting, een windkracht 2 tot 3. De maximumtemperatuur is vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder en koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen waait er een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit een oostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het in de middag zo'n 26 tot 27 graden worden. Op zondag wordt het weer een beetje warmer, want dan hebben we een maximumtemperatuur van zo'n 29, lokaal alweer 30 graden bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Op maandag is het dan tijdelijk weer een fractie minder heet. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Zondag periode en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Dat geldt ook voor de dinsdag. Bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur dus rond de 26 graden. Vanaf woensdag wordt het weer duidelijk heter met een aantal tropische dagen. Maximumtemperatuur dus rond de 30 tot 31 graden vanaf woensdag. En het blijft op de meeste plaatsen droog.
3: Mijn naam is Reinhard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt onder andere vertraging op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. En daarom is die afgesloten. Reken hier op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan nog de grenscontroles van Duitsland. De A12 onder andere richting de Duitse grens. Bij Zevenaar is je vertraging een kwartier. En op de A76 richting Duitsland vanaf knooppunt Koenderberg is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 42-jarige vrouw uit de regio Rotterdam is overleden bij een mislukte reddingsactie in zee bij het Griekse eiland Kreta. Ze sprong woensdag van een boot om een vriendin te helpen die in de problemen kwam in zee. Maar toen ze in het water sprong, raakte ze zelf bewusteloos en verdronk. Drie kinderen zagen het allemaal gebeuren. De vrouw die ze probeerde te redden, kon zelf veilig uit het water komen. Een man van 34 is vannacht opgepakt voor een steekpartij in het centrum van Rotterdam. Hij kreeg ruzie met iemand op de Karel Doormanstraat bij het Binnenwegplein. Na de steekpartij vluchtte hij weg. Hij werd een eindje verderop al vrij snel opgepakt op de Westblaak. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een stuk natuur zo groot als een half voetbalveld is zwart geblakerd in de duinen bij Ouddorp. Het is nog maar een van de weinige dingen die herinnert aan de duinbrand van gisteren. De meeste brandweer is alweer vertrokken. Er wordt vandaag alleen nog gecontroleerd of de brand ook helemaal uit is. Dat gaat met een drone gebeuren. De brandweer blijft wel alert of de brand niet weer oplaait. Door de natuur eromheen nat te houden is erger voorkomen. Een jaar geleden werd afvalscheiding nog als de ultieme oplossing gezien voor recycling. Maar in Schiedam hoeft dat niet meer. Alle bakken om afval apart mee in te zamelen zijn er weggehaald. De reden? Machines bij afvalverwerkers kunnen dat tegenwoordig veel beter. Het doel blijft wel hetzelfde. Zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Maar nu zorgt het in ieder geval voor minder frustratie in Schiedam. Dingen als GFT en kleding blijven wel apart ingezameld worden. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 70 kilometer file in totaal. Onder andere op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daar staat een kapotte vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Je doet er 10 minuten langer over. Ook wordt er weer gecontroleerd aan de Duitse grens. Op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk rijd je daarom 15 minuten in de file. Tot slot, recreatieverkeer is onderweg in Zeeland. De N256, Zierikzee richting Goes. Daar rijdt het langzaam tussen Colijnsplaat en afrit Wolfhartsdijk. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De politie waarschuwt voor nepzorgmedewerkers. In Mokkapelle stonden woensdag 2 vrouwen aan de deur die zich voordeden als thuiszorgmedewerkers. De bewoner vertrouwde het niet en liet hen niet binnen. De politie benadrukt, laat onbekenden niet zomaar binnen. Vanaf maandag 10 augustus wordt de Algerijbrug afgesloten. Rijkswaterstaat heeft een beperkt aantal ontheffingen voor de wisselstrook verleend. Die strook is tijdens de afsluiting in eerste instantie bedoeld voor hulpdiensten. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 7 augustus. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft overal droog. En er staat een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Een windkracht 2 tot 3. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder. En koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen waait er een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit een oostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het in de middag zo'n 26 tot 27 graden worden. Op zondag wordt het weer een beetje warmer, want dan hebben we een maximumtemperatuur van zo'n 29, lokaal alweer 30 graden. Bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Op maandag is het dan tijdelijk weer een fractie minder heet. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Zondagperiode en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Dat geldt ook voor de dinsdag. Bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur dus rond de 26 graden. Vanaf woensdag wordt het weer duidelijk heter met een aantal tropische dagen. Maximumtemperatuur is rond de 30 tot 31 graden vanaf woensdag. En het blijft op de meeste plaatsen droog.
3: Mijn naam is Remmer Armans van de ANWB. Op dit moment staan er files door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. Onder andere op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Blaricum is de linkerrijstrook dicht voor werkzaamheden. En daarom loop je 10 minuten vertraging op. De A12, Utrecht-Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En daarom is die afgesloten. Je vertraging is hier 15 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want aan de grens wordt gecontroleerd door de Duitse politie. En daarom sta je vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten in de file. En dat is ook het geval op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg om dezelfde reden 10 minuten extra. Tot slot, recreatieverkeer in Zeeland zorgt voor files. En dat merk je onder andere op de N256 Zierikzee richting Goes. Tussen Collijnsplaat en Goes is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 42-jarige vrouw uit de regio Rotterdam is overleden bij een mislukte reddingsactie in zee bij het Griekse eiland Kreta. Ze sprong woensdag van een boot om een vriendin te helpen die in de problemen kwam in zee. Maar toen ze in het water sprong, raakte ze zelf bewusteloos en verdronk. Drie kinderen zagen het allemaal gebeuren. De vrouw die ze probeerde te redden, kon zelf veilig uit het water komen. Een man van 34 is vannacht opgepakt voor een steekpartij in het centrum van Rotterdam. Hij kreeg ruzie met iemand op de Karel Doormanstraat bij het Binnenwegplein. Na de steekpartij vluchtte hij weg. Hij werd een eindje verderop al vrij snel opgepakt op de Westblaak. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een stuk natuur zo groot als een half voetbalveld is zwart geblakerd in de duinen bij Ouddorp. Het is nog maar een van de weinige dingen die herinnert aan de duinbrand van gisteren. De meeste brandweer is alweer vertrokken. Er wordt vandaag alleen nog gecontroleerd of de brand ook helemaal uit is. Dat gaat met een drone gebeuren. De brandweer blijft wel alert of de brand niet weer oplaait. Door de natuur eromheen nat te houden is erger voorkomen. En jaren geleden werd afvalscheiding nog als de ultieme oplossing gezien voor recycling. Maar in Schiedam hoeft dat niet meer. Alle bakken om afval apart mee in te zamelen zijn er weggehaald. De reden? Machines bij afvalverwerkers kunnen dat tegenwoordig veel beter. Het doel blijft wel hetzelfde. Zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Maar nu zorgt het in ieder geval voor minder frustratie in Schiedam. Dingen als GFT en kleding blijven wel apart ingezameld worden. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Remmer Hartmans van de ANWB. Er staat nu 125 kilometer file op de Nederlandse wegen, vooral door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En dat merkt het verkeer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, want tussen Naar de Vesting en Blaricum is de linkerrijstrook dicht voor wegwerkzaamheden. Daarom doe je er 10 minuten langer over. De A12 Utrecht richting Arnhem, er staat een kapotte vrachtauto op de linkerrijstrook tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daarom is die afgesloten en je vertraging 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem rijdt het langzaam tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A12 Duitse grens richting Utrecht, daar is het druk tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort. 10 minuten oponthoud. En dan nog recreatieverkeer in Zeeland op verschillende wegen, maar vooral op de N256 Zierikzee richting Goes. 10 minuten extra tussen afrit Kortgene en afrit Wolfhardsdijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De politie waarschuwt voor nepzorgmedewerkers. In Capelle stonden woensdag 2 vrouwen aan de deur die zich voordeden als thuiszorgmedewerkers. De bewoner vertrouwde het niet en liet hen niet binnen. De politie benadrukt, laat onbekenden niet zomaar binnen. Vanaf maandag 10 augustus wordt de Algerijbrug afgesloten. Rijkswaterstaat heeft een beperkt aantal ontheffingen voor de wisselstrook verleend. Die strook is tijdens de afsluiting in eerste instantie bedoeld voor hulpdiensten. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 7 augustus. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft overal droog. En er staat een zwakke tot matige wind uit de noordwestelijke richting, een windkracht 2 tot 3. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder en koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen waait er een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit een oostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en dankzij de uitbundige zonneschijn kan het in de middag zo'n 26 tot 27 graden worden. Op zondag wordt het weer een beetje warmer, want dan hebben we een maximumtemperatuur van zo'n 29, lokaal alweer 30 graden bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Op maandag is het dan tijdelijk weer een fractie minder heet. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Zondagperiode en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Dat geldt ook voor de dinsdag. Bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur dus rond de 26 graden. Vanaf woensdag wordt het weer duidelijk heter met een aantal tropische dagen. Maximumtemperatuur dus rond de 30 tot 31 graden vanaf woensdag. En het blijft op de meeste plaatsen droog.
3: Mijn naam is Remmer Hartmans van de ANWB. Er staan vrij veel files door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En ook aan de Belgische grens is het druk. Op de A4 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Afrit Tolen en Berg op Zoom Zuid is de vertraging opgelopen tot 20 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem, daar staat een kapotte vrachtauto tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is er dicht en de vertraging een kwartier. Naar verwachting gaat de rijstrook weer open om 3 uur vanmiddag. De A12 Arnhem richting de Duitse grens, want er wordt gecontroleerd aan de grens en daarom sta je vanaf 7 naar 25 minuten in de file. De A22 richting Velzen, daar is meer verkeer onderweg tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk door de werkzaamheden op de A9. Hier heb je 10 minuten vertraging. Tot slot de N99 Den Helder richting Den Oever. Tussen Den Helder en de aansluiting met de N240 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer heeft de duinen bij Ouddorp uitgebreid gecontroleerd na de brand van gisteren. Ze wilden zeker weten dat er geen hete plekken meer waren die de brandweer konden laten oplaaien. Dat bleek niet het geval. Overal was de temperatuur onder de 30 graden, bleek uit controle met een drone met een warmtecamera. Het natuurgebied is daarom overgedragen aan het waterschap om te bepalen wat er nu moet gebeuren. In Ridderkerk zijn deze week ruim 2,5 miljoen illegale sigaretten gevonden. Die lagen in bestelbusjes en een auto bij een bedrijfspand. De peuken kwamen uit het buitenland en er was geen belasting of accijns over betaald. Als het hier was verkocht, was de schatkist ruim 1 miljoen euro misgelopen. Er zijn twee mannen opgepakt voor de handel in de illegale peuken. Bij een van hen thuis werd ook nog 7500 euro cash gevonden. De zelfrijdende bus van de RET gaat vanaf volgende week ook bij de Efteling rijden. Het is pas de tweede plek in Nederland waar die de weg op mag. Het gaat om een proef van 8 weken langs meerdere belangrijke locaties in en rond de Efteling, zoals het Efteling Hotel. De bus in Brabant is gratis en rijdt van woensdag tot en met zondag. Na 8 weken wordt gekeken of hij mag blijven. Hier rijdt de zelfrijdende bus al veel langer rond, tussen Rotterdam Airport en het Meijersplein. En in de dierentuin van Kerkrade is een leeuw overleden die er nog geen maand woonde. Hij was vanuit Denemarken naar Limburg gehaald om een nieuwe groep te vormen met twee leeuwinnen samen. Alles leek goed te gaan tot de leeuw ineens ziek werd. Daar werd hij voor behandeld, maar dat leek niet aan te slaan. Gisteren werd hij daarom onder narcose gebracht voor extra onderzoek, maar daar is hij niet meer uit wakker geworden. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rembert Mans van de ANWB. Er staan vrij veel files, 200 kilometer, door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En er is bijvoorbeeld veel vakantieverkeer onderweg op de A4, net onder Berg op Zoom. In de richting van Antwerpen sta je daarom vast tussen Afrit Tolen en Berg op Zoom-Zuid. 6 kilometer met 30 minuten vertraging. En de andere kant op, ook ter hoogte van Berg op Zoom, daar sta je 30 minuten in de file. Ook dit komt door vakantieverkeer. De A12 Utrecht richting Arnhem, daar staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 4 uur vanmiddag en je vertraging is op dit moment 15 minuten. Er wordt ook gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A12 bijvoorbeeld, Arnhem richting Duitsland. Vanaf Zevenaar 10 tot 15 minuten vertraging. Tot slot de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De politie waarschuwt voor nepzorgmedewerkers. In Capelle stonden woensdag twee vrouwen aan de deur die zich voordeden als thuiszorgmedewerkers. De bewoner vertrouwde het niet en liet hen niet binnen. De politie benadrukt, laat onbekenden niet zomaar binnen. Vanaf maandag 10 augustus wordt de Algerijbrug afgesloten. Rijkswaterstaat heeft een beperkt aantal ontheffingen voor de wisselstrook verleend. Die strook is tijdens de afsluiting in eerste instantie bedoeld voor hulpdiensten. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 7 augustus. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft overal droog. En er staat een zwakke tot matige wind uit de noordwestelijke richting, en windkracht 2 tot 3. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder en koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen waait er een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit een oostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en dankzij de uitbundige zonneschijn kan het in de middag zo'n 26 tot 27 graden worden. Op zondag wordt het weer een beetje warmer, want dan hebben we een maximumtemperatuur van zo'n 29, lokaal alweer 30 graden bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Op maandag is het dan tijdelijk weer een fractie minder heet. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Zondagperiode en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Dat geldt ook voor de dinsdag. Bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur dus rond de 26 graden. Vanaf woensdag wordt het weer duidelijk heter, met een aantal tropische dagen. Maximumtemperatuur is rond de 30 tot 31 graden vanaf woensdag. En het blijft op de meeste plaatsen droog.
3: Mijn naam is Remmer Hartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 210 kilometer file in het land. Het is dus redelijk druk voor de zomervakantie. Je merkt het onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld sta je 3 kwartier in de file. Op de A1 richting Apeldoorn staat er ook nog file tussen Voorthuizen en Stroe. 6 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A67 is de linkerrijstrook dicht in beide richtingen, Eindhoven-Venlo, tussen knooppunt Leenheide en Afrit Zomeren. Je doet er ook in beide gevallen 25 minuten langer over. Tot slot nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, want tussen Els en Westervoort is je vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer heeft de duinen bij Ouddorp uitgebreid gecontroleerd na de brand van gisteren. Ze wilden zeker weten dat er geen hete plekken meer waren die de brandweer konden laten oplaaien. Dat bleek niet het geval. Overal was de temperatuur op.

0: Onder de 30 graden bleek uit controle met een drone met een warmtecamera. Het natuurgebied is daarom overgedragen aan het waterschap om te bepalen wat er nu moet gebeuren. In Ridderkerk zijn deze week ruim 2,5 miljoen illegale sigaretten gevonden. Die lagen in bestelbusjes en een auto bij een bedrijfspand. De peuken kwamen uit het buitenland en er was geen belasting of accijns over betaald. Als het hier was verkocht, was de schatkist ruim 1 miljoen euro misgelopen. Er zijn 2 mannen opgepakt voor de handel in de illegale peuken. Bij een van hen thuis werd ook nog 7500 euro cash gevonden. De zelfrijdende bus van de RET gaat vanaf volgende week ook bij de Efteling rijden. Het is pas de tweede plek in Nederland waar die de weg op mag. Het gaat om een proef van 8 weken langs meerdere belangrijke locaties in en rond de Efteling, zoals het Efteling Hotel. De bus in Brabant is gratis en rijdt van woensdag tot en met zondag. Na 8 weken wordt gekeken of hij mag blijven. Hier rijdt de zelfrijdende bus al veel langer rond, tussen Rotterdam Airport en het Meijersplein. En in de dierentuin van Kerkrade is een leeuw overleden die er nog geen maand woonde. Hij was vanuit Denemarken naar Limburg gehaald om een nieuwe groep te vormen met 2 leeuwinnen samen. Alles leek goed te gaan tot de leeuw ineens ziek werd. Daar werd hij voor behandeld, maar dat leek niet aan te slaan. Gisteren werd hij daarom onder narcose gebracht voor extra onderzoek, maar daar is hij niet meer uit wakker geworden. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mijn naam is Remmer Hartmans van de ANWB. Op dit moment is het druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem en Nijmegen. Maar wat we ook merken, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. Er is veel vakantieverkeer onderweg in West-Brabant en dat wordt gemerkt op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Hogerheide, 8 kilometer met meer dan 30 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 4 uur en op dit moment is je vertraging 20 minuten. De A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort, 11 kilometer met 25 minuten extra. Tot slot nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Want tussen Elde en Westervoort was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. Bekijk op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waar te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 7 augustus. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden, blijft overal droog. En er staat een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting, een windkracht 2 tot 3. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder en koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen waait er een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit een oostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en dankzij de uitbundige zonneschijn kan het in de middag zo'n 26 tot 27 graden worden. Op zondag wordt het weer een beetje warmer, want dan hebben we een maximumtemperatuur van zo'n 29, lokaal alweer 30 graden bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Op maandag is het dan tijdelijk weer een fractie minder heet. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Zondagperiode en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Dat geldt ook voor de dinsdag. Bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur dus rond de 26 graden. Vanaf woensdag wordt het weer duidelijk heter met een aantal tropische dagen. Maximumtemperatuur is rond de 30 tot 31 graden vanaf woensdag. En het blijft op de meeste plaatsen droog.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. Je hebt nu onder andere vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Voorthuizen staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A12 richting Utrecht heb je tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg een half uur vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A325 richting knooppunt Velperbroek gebeurde eerder een ongeluk tussen Elde en knooppunt Velperbroek. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier op onthoud. En tot slot vakantieverkeer op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15, 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een motorrijder is onderuit gegaan op de N471 tussen Berkel en Roderijs in Rotterdam. De bestuurder is daarbij gewond geraakt. Volgens de politie heeft de motorrijder een auto aangetikt en is hij daarna gaan slingeren en ten val gekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De motor is geborgen en de weg is weer vrij. De duinbrand bij Oudorp die gisteren uitbrak is helemaal uit, zegt de brandweer na een controle met een drone met warmtebeeldcamera. Er zijn geen smeulende plekken meer gevonden in het gebied langs de Oosterduinweg. Het waterschap blijft het gebied in de gaten houden om te kijken of het vuur misschien later alsnog weer oplaait. Kinderopvang Bellefleur in Schiedam moet beter opletten bij het brengen en ophalen van de kinderen. De GGD Rotterdam-Rijnmond ziet dat het niet altijd goed gaat met het registreren van de aanwezige en opgehaalde kinderen, schrijft Omroep 2. De dienst heeft de kinderopvanglocatie onderzocht nadat eind juni een jongetje van 1

0: jaar alleen achterbleef in het kinderdagverblijf. De medewerkers maken er wel afspraken over de veiligheid en het toezicht, maar werken die afspraken niet altijd goed uit in concrete stappen, zegt de GGD. De directeur van moederbedrijf ComKids onderschrijft de aanbeveling. De organisatie van Marathon Amersfoort verplaatst het hardloop-evenement volgend jaar. Normaal is de halve marathon eind mei of begin juni, maar dan is het te vaak te warm gebleken. Bij de halve marathon van dit jaar werd een aantal mensen onwel. Er moest ook iemand worden gereanimeerd. Het hardloop-evenement is het eerste dat wordt verplaatst vanwege de veranderende weersomstandigheden. De Rotterdam-marathon is altijd in april en dat blijft nog wel even zo. Het weer, wolkenvelden, maar die lossen op in de loop van de dag. En dan kan de zon tevoorschijn komen. Het is 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar een minimumtemperatuur van een graad of 9. Morgen hebben we rustig weer, zonnig ook, met wat sluierbewolking. En dan kan het maximaal 29 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 180 kilometer file. Het is druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De langste vertraging heb je nu op de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur oponthoud. En op de A12 de Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Grijsoord, 18 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 7 augustus. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden, blijft overal droog. En er staat een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting, een windkracht 2 tot 3. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder en koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen waait er een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit een oostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het in de middag zo'n 26 tot 27 graden worden. Op zondag wordt het weer een beetje warmer, want dan hebben we een maximumtemperatuur van zo'n 29, lokaal alweer 30 graden bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Op maandag is het dan tijdelijk weer een fractie minder heet. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Zondag periode en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Dat geldt ook voor de dinsdag. Bij een matige wind uit een noordoostelijke richting, veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur dus rond de 26 graden. Vanaf woensdag wordt het weer duidelijk heter, met een aantal tropische dagen. Maximumtemperatuur dus rond de 30 tot 31 graden vanaf woensdag. En het blijft op de meeste plaatsen droog.
3: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Het is vrij druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo is er oponthoud op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is hier dicht. Dit gaat waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag duren. Verder de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen afrit Beek en knooppunt Grijzoord duurt er een half uur langer over. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Hardingsveld Giessendam staat 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het waterschap in Oud-Dorp houdt het duingebied komende tijd extra in de gaten om te kijken of de brand van gisteren niet alsnog oplaait. De brandweer heeft de duinen langs de Oosterduinweg gecontroleerd, maar de drone met warmtebeeldcamera kon geen smeulende plekken meer vinden. De brandweer is er daarom weg. Het waterschap blijft dus nog. Gisteren brak brand uit in het duingebied en dat is geblust onder meer met behulp van een helikopter van Defensie. Kinderopvang Bellefleur in Schiedam moet beter opletten bij het brengen en ophalen van de kinderen. De GGD Rotterdam-Rijnmond ziet dat het niet altijd goed gaat met het registreren van de aanwezige en opgehaalde kinderen, schrijft Omroep 2. De dienst heeft de kinderopvanglocatie onderzocht nadat eind juni een jongetje van 1 jaar alleen achterbleef in het kinderdagverblijf. De medewerkers maken wel afspraken over de veiligheid en het toezicht, maar werken die afspraken niet altijd goed uit. In concrete stappen, ziet de GGD. De directeur van moederbedrijf ComKids onderschrijft de aanbeveling. Het datalek waar eerder deze week bol.com en de Bijenkorf door zijn getroffen, neemt steeds grotere vormen aan. Naar nu blijkt zijn ook bij brillenketen Ace & Tate, IMG en voetbalclub Ajax mogelijk klantgegevens gestolen. Alle bedrijven delen hetzelfde bedrijf dat hun magazijnen beheert, Seva Logistics, het voormalige TNT Logistics. Dat bedrijf is gehackt en daar hebben klanten last van. Er zouden geen betaalgegevens

0: gegevens, gebruiksnamen of wachtwoorden zijn gelekt. Maar onder meer Ajax adviseert de klanten om de komende tijd extra alert te zijn op nepmailtjes. Een meisje van 14 is in Zuid-Tirol voor de ogen van haar ouders 90 meter naar beneden gevallen. De puber uit Tsjechië heeft dat niet overleefd. Het drama gebeurde bij een berghut op een hoogte van meer dan 2500 meter. De familie was in de Dolomieten op vakantie. Vermoedelijk gleed het meisje uit en verloor ze haar evenwicht. Het weer vanmiddag, kans nog op wat wolkenvelden, maar die trekken weg. Komt de zon tevoorschijn en dan is het 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af naar een graad of 9. En morgen hebben we net als vandaag een dag met zon, wat wolkenvelden. En dan kan de temperatuur nog verder oplopen tot zo'n 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag is wat afgenomen. Er staat nu zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo heb je oponthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen afrit Beek en knooppunt Grijshoort doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. Bekijk op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 7 augustus. Vandaag was het lange tijd bewolkt, maar in de loop van de middag brak de zon steeds beter door en kon de temperatuur oplopen naar zo'n 23 graden bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder en het kan behoorlijk afkoelen. Een minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Morgen wordt een overwegend zonnige dag met weinig bewolking, een zwakke wind uit het oosten en dankzij de zon kan de temperatuur in de middag weer uitkomen boven de zomerse grens van 25 graden. Lokaal zo'n 26 of mogelijk nog hier en daar 27 graden. Ook op zondag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind dan uit een zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op maandag en dinsdag is het tijdelijk dan weer een fractie minder warm. Een matige wind uit aanvankelijk een noord-noordwestelijke, later uit een noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 24 of 25 graden. Vanaf woensdag wordt het een aantal dagen weer behoorlijk warm. De tropische grens van 30 graden zal waarschijnlijk weer worden gehaald. En er is veel zon, weinig bewolking. En dat betekent dat de kans op neerslag nog steeds uiterst gering blijft.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt af. Er staat nu nog zo'n 100 kilometer file. Je hebt onder andere oponthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord staat 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de 58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles doe je vanaf knooppunt Kunderberg er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De gezelligste van de regio. Radio Capelle.
5: I've been married a long time ago.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft foto's online gezet van 3 verdachten die worden gezocht voor de ontvoering van een Rotterdamse vrouw. De 20-jarige slachtoffer werd eind vorige maand gekidnapt in Papendrecht en achtergelaten in een auto bij Oud-Alblas. Later die avond is haar huis aan de Prinsenlaan in Rotterdam-Prinsenland overvallen. In totaal zouden 5 daders betrokken zijn bij de ontvoering en de overval, zegt de politie. De 3 verdachten waarvan nu foto's zijn gedeeld, zijn gefilmd toen ze na de overval het huis uitkwamen. Ze hadden 2 grote blauwe vuilniszakken bij zich en zijn weggereden. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om 56.000 boetes, meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten in ons land een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege hun uitstoot. Rotterdam scoort hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam in tegenstelling tot andere gemeenten niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. De mannen die deze week zijn aangehouden na de ontdekking van drugslabs in Zwijndrecht en Dordrecht blijven nog zeker 2 weken in de cel. Ze werden dinsdag opgepakt in een onderzoek naar de productie van synthetische drugs. Bij invallen in Zwijndrecht en Dordrecht zijn honderden kilo's drugs, machines voor de productie van vermoedelijk MDMA en ecstasy en grote hoeveelheden grondstoffen in beslag genomen. De verdachten in de leeftijd van 22 tot 48 jaar zitten in volledige beperking vast. Dat betekent dat ze alleen mogen praten met hun advocaat en de politie. Het datalek waarin deze week bol.com en de Bijenkorf door zijn getroffen neemt steeds grotere vormen aan. Nou, nu blijkt zijn ook bij brillenketen Ace & Tate, ING en voetbalclub Ajax mogelijk klantgegevens gestolen. Alle bedrijven delen hetzelfde bedrijf dat hun magazijnen beheert. Seva Logistics, het voormalige TNT Logistics. Dat bedrijf is gehackt. En daar hebben de klanten last van. Er zouden geen betaalgegevens, gebruiksnamen of wachtwoorden zijn gelekt. Onder meer Ajax adviseert klanten toch om komende tijd

0: extra alert te zijn op nepmailtjes. Het weer vanavond en vannacht, dan is het helder. Het koelt flink af tot een graad of 9. Kan plaatselijk mist ontstaan. Morgen hebben we een dag met wat zon, sluierbewolking. Het wordt dan warmer dan vandaag, 25 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A7, Den Oever richting Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand heb je 10 minuten op onthoud. En op de A12, de Duitse grens richting Utrecht, tussen Duiven en knooppunt Grijsoord, een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 7 augustus. Vandaag was het lange tijd bewolkt, maar in de loop van de middag brak de zon steeds beter door en kon de temperatuur oplopen naar zo'n 23 graden bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder en het kan behoorlijk afkoelen. Een minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Morgen wordt een overwegend zonnige dag met weinig bewolking, een zwakke wind uit het oosten en dankzij de zon kan de temperatuur in de middag weer uitkomen boven de zomerse grens van 25 graden. Lokaal zo'n 26 of mogelijk nog hier en daar 27 graden. Ook op zondag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind dan uit een zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 29 graden. Op maandag en dinsdag is het tijdelijk dan weer een fractie minder warm. Een matige wind uit aanvankelijk een noord-noordwestelijke, later uit een noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 24 of 25 graden. Vanaf woensdag wordt het een aantal dagen weer behoorlijk warm. De tropische grens van 30 graden zal waarschijnlijk weer worden gehaald. En er is veel zon, weinig bewolking. En dat betekent dat de kans op neerslag nog steeds uiterst gering blijft.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan niet meer zoveel files. Je hebt nog wel vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Op de A2 richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan op de A12 de Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. En grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken vanaf knooppunt Kundeberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dijken in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland zijn deze week verder verslechterd. Dat is gebleken uit nieuwe dijkinspecties. Als de veendijken verder verzwakken, komt de veiligheid van 1,25 miljoen inwoners in ons gebied in het geding, schrijft het Hoogheemraadschap op de website. Het water in rivieren en kanalen moet hoog genoeg zijn om tegendruk te kunnen blijven bieden aan de dijken in het gebied rond Rotterdam, Schiedam en Lansingerland. Anders kunnen die dijken gaan verschuiven, zoals in 2003 in Wilnis. Toen werd een dijk over een lengte van 60 meter verschoven en moesten 1500 mensen worden geëvacueerd. De politie heeft foto's online gezet van 3 verdachten die worden gezocht voor de ontvoering van een Rotterdamse vrouw. Het 20-jarige slachtoffer werd eind vorige maand gekidnapt in Papendrecht en achtergelaten in een auto bij Oud-Alblas. Later die avond is haar huis aan de Prinsenlaan in Rotterdam-Prinsenland overvallen. In totaal zouden 5 daders betrokken zijn bij de ontvoering en de overval, zegt de politie. De 3 verdachten waarvan nu foto's zijn gedeeld zijn gefilmd toen ze na de overval het huis uitkwamen. Ze hadden 2 grote blauwe vuilniszakken bij zich en zijn weggereden. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege hun uitstoot. Rotterdam scoort hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam in tegenstelling tot andere gemeenten niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. De A16 bij Ridderkerk gaat dit weekend dicht vanwege groot onderhoud. Vanaf vanavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Dat levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan op de A16 is dicht. De parallelrijbaan blijft alleen open tussen de oprit Feyenoord en de afrit Capelle aan de IJssel Centrum. Het weer vanavond en vannacht is helder. Het koelt flink af ook, tot 9 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgen hebben we een rustige dag met wat sluierbewolking, overwegend zonnig. Temperatuur kan oplopen tot 29 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A2 richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever 10 minuten oponthoud. En grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurde 10 minuten langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanaf knooppunt.

0: Knooppunt Oud-Dijk een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een bewoner van een huis in Rotterdam-IJsselmonde is neergestoken door een pakketbezorger. Dat gebeurde eind van de middag aan de Tonnenkreek. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Volgens de bewoner zou de verdachte een pakketje naar het huis hebben gegooid in plaats van aan te bellen. De bewoner zei er wat van en daarop liep het uit de hand, vertelt een 112-journalist. De pakketbezorger is aangehouden. Rijkswaterstaat wil het aantal vrachtwagens en bussen dat nog altijd over de Merwedebrug bij Gorinchem gaat verder terugdringen. De dienst gaat bestuurders al waarschuwen als ze de grens overkomen. Sinds 18 juli is het voor zwaar verkeer verboden om nog over de brug te rijden. Er zitten scheurtjes in de constructie en de busbrug mag daardoor niet te zwaar worden belast. Veel chauffeurs negeerden het verbod, daarop zijn de camera's geplaatst. Maar buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen nog niet worden beboet. Het doel is dat het aantal vrachtwagens op de Merwedebrug bij Gorinchem naar nul gaat, zegt Rijkswaterstaat. Het aantal fitnesscentra in ons land is de afgelopen 10 jaar ruim verdubbeld. Er zijn er inmiddels 14.000, blijkt volgens RTL uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De meeste fitnesscentra zijn te vinden in Noord-Holland, op de voet gevolgd door onze eigen provincie. Fitness was vorig jaar de meest beoefende sport. Bijna 1 op de 5 inwoners doet minimaal 1 keer in de week aan fitness. De A16 bij Ridderkerk gaat dit weekend dicht vanwege groot onderhoud. Vanaf vanavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Dat levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is dicht en de parallelrijbaan blijft alleen open tussen de oprit Feyenoord en de afrit Capelle aan de IJssel Centrum. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt flink af tot een graad of 9. Morgen hebben we een rustige dag met zon, ook wat sluierbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag. 25 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een bewoner van een huis in Rotterdam-IJsselmonde is neergestoken door een pakketbezorger. Dat gebeurde eind van de middag aan de Tonnenkreek. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Volgens de bewoner zou de verdachte een pakketje naar het huis hebben gegooid in plaats van aan te bellen. De bewoner zei er wat van en daarop liep het uit de hand, vertelt een 112-journalist. De pakketbezorger is aangehouden. Rijkswaterstaat wil het aantal vrachtwagens en bussen dat nog altijd over de Merwedebrug bij Gorinchem gaat verder terugdringen. De dienst gaat bestuurders al waarschuwen als ze de grens overkomen. Sinds 18 juli is het voor zwaar verkeer verboden om nog over de brug te rijden. Er zitten scheurtjes in de constructie en de busbrug mag daardoor niet te zwaar worden belast. Veel chauffeurs negeerden het verbod, daarop zijn de camera's geplaatst. Maar buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen nog niet worden beboet. Het doel is dat het aantal vrachtwagens op de Merwedebrug bij Gorinchem naar nul gaat, zegt Rijkswaterstaat. Het aantal fitnesscentra in ons land is de afgelopen 10 jaar ruim verdubbeld. Er zijn er inmiddels 14.000, blijkt volgens RTL uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De meeste fitnesscentra zijn te vinden in Noord-Holland, op de voet gevolgd door onze eigen provincie. Fitness was vorig jaar de meest beoefende sport. Bijna 1 op de 5 inwoners doet minimaal 1 keer in de week aan fitness. De A16 bij Ridderkerk gaat dit weekend dicht vanwege groot onderhoud. Vanaf vanavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Dat levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is dicht en de parallelrijbaan blijft alleen open tussen de oprit Feyenoord en de afrit Capelle aan de IJssel Centrum. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt flink af tot een graad of 9. Morgen hebben we een rustige dag met zon, ook wat sluierbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag. 25 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan, mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5:00 ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.

0: mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten.

0: tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3 Radio Capelle.
11: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Hoort van den Heuvel met het Radio Rijnmond nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan, mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en

0: In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan, mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de

0: soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer, vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: You know what? Lucas en Steve. Black Street. No diggity. No doubt.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5:00 ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als sound.